Karel kreeg een mooie fiets, een kar naar zijn idee. En pa zei zeker 100 keer, wees er voorzichtig mee. Maar Karel die een oogje had op Ans en Mulo-stijl, stond dan

0: Het is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een strop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. En als mijn band mocht springen, kind, dan gaan we met lijn 2. Want jij moet verder lopen, schat, maar ik loop met je mee. Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. Later ging hij naar het stadhuis en Ans ging met hem mee. Niet achter op zijn mooie fiets, maar in een trouwcoupé. En reed hij soms op weg naar

0: niet lieve pop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een strop.
1: Spring maar achterop, spring.

0: Mijn achterban is veel te zacht, wat schiet ik ermee op?
1: Spring niet achterop, spring niet achterop.
0: Spring niet achterop. Wat heb ik aan die risico? Bezorg me nu geen strop.
1: Spring niet achterop, spring niet achterop.
0: Spring niet achterop. Want als mijn band eens springen zou, dan zat ik er toch mee. Psst. Nu moet ik lopen. Nu je zin, stap jij maar.

Fumsbotas u pergifquie. Dirbibo, dirbibo, fumsbo, rbibo, fumsbo, bibo, bo, fumsbo, ta, fibo, fumsbo, ta, za, fumsbo, ta, za, u. Fumsbo, ta, za, u, per, gif, quie. Dedens drlie, mulf, tulf, tu, til, huka. Rinske pepe nkrmu, zien zien trnskrmu, rakata pebe, rakata pebi, rumf, hulf.